Dal kedigit eja, ston reetsast et eja, aje a kon eja nke naad al kedigit eja naad e silt aantof.